karibu ripacho igantich onyoyo wek radio wapach obet kame no yelo hangea choko chwenye kiyom chwenye